0: So I'd like to introduce you to David Locks from Op die Berg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: Maar ik dacht, ons gaan vanavond iets anders weer. Ik wil weer weten wie met mij zal samen reizen met mijn bicycle.
0: Wat? Wil je daar hier zo weer komen vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil hem nou spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
1: Maar ik ken hem maar.
0: Ja. Het zijn woorden.
1: Ja? Ja?
0: Zing je om?
1: Ja. Nee, ik zing hem niet.
0: Nee, maar ik wil hier met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, man. Ik ken dat je met die zong is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.

0: Ik geweest daar veel gezongen geweest door Savage Garden geweest daar. The Animal Song van Savage Garden. Maar het is een goeie mini-show te beginnen op ramkwadradio.co.za. Middag Pieter.
1: Middag Janny, en hoe gaan we jou?
0: Lekker en jy?
1: Nee, ek gaan niet landie, dankie.
0: Wat is jouw naam vanavond? Desmos Millies.
1: Nee, ek gaan nie weer die fout maak nie, hoor. Ek gaan nie weer die fout maak.
0: Het maar nog aan so gesê.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. Nie weer nie.
0: Wat is een middag klomp verjaarsdag vandag, jou... Weer vanmorgen en zaterdag, internationale herdenkingsdag. Grant brengt voor jullie nietse in die nuus en die sport, als ook sy likkie vir die week. En het als tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkat Radio. Ons thema vandag natuurlijk nou is, ons moet ook ons thema, met die speelhuis voor die algemeen vir die middag. Nou, ons thema vandag is...
1: Dieren.
0: Is dieren vandag, ja. So, alle likkies met dieren in die naam of dieren in die woorde of ook al, soos animals wat nou gespeel het, gaan vanmiddag sy speelhuis wees vir jou. Enige dier.
1: Enige dier, en weet jy dat hierdie thema's van ons maak die program, dink ek, nogal interessant.
0: Hoor. Dis hy, definitief.
1: Ja, absoluut.
0: Ek moet ook by sê, jy het ook van my klomp voorstel gestuur, maar daar was goed by van insekte ook gewees.
1: Ja, ach, ek het maar gedink, as ons nie genoeg dieren gekry nie.
0: Ek moet by sê dat op spinnekop is, dis ook een insekte spinnekop, is nie een dier.
1: Nee, dis een arachnida nie daar.
0: Nou, het jy biologie gegee in die school? Het jy biologie op die school gegee?
1: Wetenskap en biologie onder andere, ja.
0: En wiskunde.
1: En wiskunde.
0: En Afrikaans.
1: En Afrikaans. En rugby afgerig. En tennis afgerig. You name it.
0: Genuchtig. Oh, okay. Begin niet zo veel stadiger vandag. Het liekie van die tokens. Onthou jy nog, ouwe mouwe.
1: Ja, ek meen, hoe anders. Hy moet op die dierenprogram wees.
0: Hy moet. The Lion Sleeps Tonight, The Lion Sleeps Tonight, Wimboe, wat voor jou van de tokens, dan voor jou Bahamain met Who Let The Dogs Out, en dan Katy Perry, Roar. Zijt een kwart?
1: Absoluut.
0: Drie naar huis. Sorry. Zing op zo.
1: Niet met die eerste stem vandaag, niet hoor.
0: Enjoy.

Hallo julle, DJ Tarsh is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Ja, nee, ik denk gelijk tussen haar en Tina heb ik een beetje gezin mee. Dat is wel mooi, nee.
1: Ja, ja. Als je zo luistert, dan is het amper moeilijk om die verschil te krijgen.
0: Nee. Ja, ja. Tussen Bonnie en Tina. Als je het ziet, zie je verschil.
1: Die benen.
0: In Bonnie is korter dan Tina.
1: Ja, ja. Ik bedoel zo. Ik meen, Bonnie heeft korter benen als Tina.
0: In Bonnie komt van Engeland af. In geval. Pieter, daar is een baie liedjes ook in die FHK. Oor dieren.
1: Oor dieren, ja.
0: Afrikaanse liedjes oor dieren.
1: Ja.
0: Kan ik dat maar speel?
1: Alsjeblieft.
0: Want hy van Chris Blugnout.
1: O, rijpaard.
0: En nog een.
1: Een nieuwe rijpaard.
0: Wel, al die liedjes het om Chris bekend gemaakt door die jaren, maar dit is nou altijd nou een beetje verwerd door die nieuwe mensen wat alles nou... Vinniger maak, wat ons op die gooi manier zou speel, wat bieke vinniger liekies is, nee?
1: Dit moet vinniger wees.
0: Ons moet ons nou op het drafstap huis toevat. Dit is mooi gesê, nee?
1: Prachtig, op het drafstap. Ja.
0: Eerst vir jou die donkie.
1: O, ja.
0: Die donkie van hom, Chris. Die woorde is so bieke van, like my, wat ek gehoor het volgend.
1: Ja.
0: Om aan te pas by die nieuwe weergrawe. En daarna vir jou ou Rijpaard.
1: Ou Rijpaard.
0: Ek weet jou Rijpaard. Kijk. Ek het nou nie dag gesien volgens wat nou daar staan nie, maar ek sal my net ernstig luister na die donkie. Ek dink ek gaan hierdie inskip, want ek sien uit. Sy lirieke is baie paard. Kom ons speel maar net, ou Rijpaard.
1: Vergeer die donkie.

0: Lekker mix daar, nee.
1: Ja,
0: oh, Rupert.
1: Hou van hom, hou van hom.
0: Hier is die houtlepel mix.
1: Wat is dit wie die mix gedoen het?
0: Houtlepel, sê hulle.
1: Houtlepel.
0: Houtlepel.
1: Genade.
0: So is een pap mix. Houtlepel.
1: Ja, ja.
0: Paplepel.
1: My kinders ken van een, my kinders ken van houtlepel.
0: Die ander lepel.
1: Ja.
0: Anyway. By the way, even a fool is a dier, ne?
1: Die... Ja, ja.
0: Doe die man.
1: Ons sien hom maar vandag as een dier.
0: Ja, ja. Want op ons, op die, hy prinkie wat gemaakt het, wat eens is daar een papagaai by.
1: Ja. En dit is Pieter Smit, Fatman en Ignis, is dit
0: recht? Nee.
1: Well, okay.
0: Dit is net Pieter en Fatman, Johan.
1: Is Ignis nie by?
0: Ignis sing saam met Ossewa.
1: O, hulle sing Ossewa saam.
0: Jy kan nie Ignis papagaai indruk nie, gids mens. Hy sal in boot sit.
1: Ja. Jy, ek moet nou luister Ignis nie, hoor.
0: Het is een vermoe nie waar ek nie.
1: Ja, sy.

Morgen Bejo 10 op 13, Saterdag 11, 14. Morgen Bloemfontein 8, 18, Saterdag 7, 18. Morgen Kaapstad 10 op na 17, Saterdag 13 op na 18. Morgen Durban 17 op na 20, Saterdag 16, 18. Morgen Johannesburg 9 op na 18, Saterdag 8, 18. Morgen Kimberley 11 op na 20, Saterdag 9 op na 19. Morgen Mafeking 9 op na 20, Saterdag ook 9, 20. Morgen Elspruit in Bombella 8, 22, Saterdag 7, 23. Morgen Pietermaritzburg 11, 17, Saterdag 9, 14. Morgen Pietermaritzburg, Polokwane 8 op na 20, Saterdag ook 8, 20. Morgen Port Elizabeth 14, 15, Saterdag 13 op na 17. Morgen Pretoria 9 op na 19, Saterdag 8 op na 19.

0: Ik was af van Grand Bologna, Bob Marley, is dat Bob Marley met Buffalo Soldier op ramkatradio.co.za. Nou, kom eens gaan een beetje Woldtuin toe, nee, Pieter.
1: Joeg, een beetje hoe lang was ik daar.
0: Of dierentuin toe, want ik ben ik ga niet altijd hier, ik krijg niet Woldtuin nie. Je moet baie mooi kijken.
1: Maar goed.
0: Ja, was gaan een beetje terug 80s toe.
1: Ja.
0: Is jou Survivor? I have a tiger.
1: I have the tiger.
0: Dan Duran Duran. Hungry like a wolf.
1: O ja, ek onthou al baie goed.
0: Nou ja, jy behoort, toe is jy 40 gewees. Nee, ek kind, jy was 20. Ek hou sy enjoy.
1: Akelige mens.
0: Op wat jy nie smeek lang te hebben, binnenkort hier op Ramkat Radio.co.za.

Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Snoek op wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar eens zo zien nou gaan roer. Kolletjes die prijs zo lekker roer. Vandaan gaan onze pa

even nog voor ik kan verdwijn. Doe het je erop. Voor het was al ik aan zijn wijn. Had er ieder en elk van die wijn gedrink. Vraag ze samt nou weer die aap. Doe maar krop. Die partij was aan die sloop. Wat maak je driver? Vraag ze samt. En nu zie je nou die aap wordt rooi. Doe het je erop.

Ik wist al gewoon totally klus op de hart geweest, dat film van Italië. Een grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit, weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest, Lost in France.

Pat Green geweest daarvoor met Dixie Lullaby op Ramkat Radio. Wat voor Blake Shelton met Some Beach. Dan af voor Chris Young, Beer or Gasoline. Dan Darius Rucker, All Right. Drie en een rij op Ramkat Radio. Het klinkt zo. Lekker luister. Geniet hulle.

Fast Cars, leuk is weer dan. Fast Cars, leuk is het geweest van Aaron Watson op Bram Kwaad Radio. Maar voor jou Kelly Pickler, ja. Small Town Girl. Dan voor jou Country As Me van Chase Rice. En dan voor jou Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond voor jou, leuk is wat niet meer algemeen op radio gehoord wordt in Zuid-Afrika nie, maar zo, ik heb het ook gezegd, is baie van de bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Dan ken je die zanger, maar ik ken niet zijn liedje niet, maar in ieder geval. Jekers, ik heb een pick-up voor jou, is op dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Raamkade Radio.

De kerstdag is ook weer tussen haar twin geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Braamkade Radio. Wat voor jou Josh Turner, want hij om te treffen Your Man. Hij zegt van al voor jou Time is Love. Dan al voor jou Toby Keith, samen met Willie Nelson. Beer for my horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Braamkade Radio.

0: Ik zag een quiz door Keith Urban quiz daar voor jou. Kies een girl op, maar kat. Wat voor Stanley Leroux, zo'n fancy van, maar het klinkt zo half Afrikaans, maar oké. Forever Young, dan altijd voor je last name van onze Ramkat Country. Zondag anders 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik ga even jou Forever Young, Stanley Leroux. Leroux, maar even.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.

0: in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Dis donderdag aand en jy's ingeskakel by Ramkat Radio. En iets van alles word aangebied deur Andre en Hanli van Rooyen. So bly ingeskakel van 7 tot 9. Lekker luister.

0: Dit was Frieda Francis met Elke Hart het 'n Wens. Andre kry hierdie boodskap van Johan Oliver geaf. Nou, dis die eerste keer wat hy met ons gesels, maar lyk nie vir my wil hy ons moet gesels nie, want hy sê, ons moet minder praat, laat ons lekker muziek speel, want dit klink vir my, hy hou van ons muziek. Baie dankie Johan, en dankie dat jy luister. Ja nee, maar dit wil ons hê. Goed, ek het net na Valet julle gegroet, sy het ook na vir ons hierdie boodskap gestuur, sy sê goeie hand aan allemaal, en sy wil groete stuur vir julle familie daar in Western Area, en ook vir allemaal wat saam luister, en die tapa ook gesê, hy luister ook saam, en hy wil ook maar net laat weet, ja, hulle van Western Area luister saam, Marlene van Jemiston het ook vir my hier een dansende prentjie gestuur, dit lyk nogal soos Amerikaanse president, maar hy danste lekker so. Ek is bly julle luister ook saam, en laat het goed gaan daar met julle. Nou ja, laat ons Johan se wense voldoen, en aangaan met die muziek. Net na die volgende advertensie luister ons na Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow? Dan die George Baker Selection met Paloma Blanca, Harry Pretorius met Adio, Adio, Amore, Adio, dis is Sokkie Mengsel, Sokkie Mix, ja, en dan Lee Magnum, Going Where the Lonely Go, Andre sê altyd hierdie is sy liekie, so. Ja, is sy song daar, en het lyk vir my, ek gaan daarom een kopie koffie kry daar van Jaco se kant af, ek gaan dit geniet, kom ons luister.
1: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag om 3 uur tot 5:30, so dis 2.5 uur is een gouwe treffers en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boegenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye.

0: Dit was Lonely Where the Lonely Goes van Lee Magnum. Ja, ons het ook al vir Lee ontmoet. Sy skoonsister het die set saam met my by Kim de Park Stasraad gewerk. En ons het om so paar jaar terug, jy sê 5-6 jaar terug, daarby Martebiespoordam ontmoet, waar hy opgetreed. Jan het ook nog daar gesing saam met sy dochterkie. Toe was Chrisanne, ek dink, 6 jaar oud gewees, nou was hy al 13. So dis ja, al 7 jaar terug. Ok, net hierna luister ons na Moni Jackson met sy weergawe van Goodbye My Love, Goodbye. Maar ons gaan nog nie goodbye sê nie, dus nog nie eers 8 uur nie. Dan Neil Diamond met Longfellow Serenade. Jo, wanneer laatst te kom gehoor. Olivia Newton-John, If You Love Me, Let Me Go. En dan Patricia Lewis, Then He Kissed Me. Wie jy gaan gekom hallo sê, terwyl jy nou op is.
1: Goeienavond mense. Ja, ek loop maar krom en skeep en alles, maar ons gaan aan. Ek glo julle geniet die muziek wat ek saamgestel het. Ek het seker omtrent 2 ure gesit.
0: As dit nie langer was.
1: Ja, om alles mooi lekker saam te sit en alles mooi op te stel. En geniet het. Amal van hier doe daar ooral oor en oor die see. Geniet die muziek hier op Ramkat Radio.
0: Nou sê, goed, kom ons luister na die liedjes. Nou toe jy daarom weer andere systeem ook gehoor. Jy het op dan verlede week in donderig aand gehoor. Toe ons daar buiten gesit het, maar het is bykie cool, en ja, ek sit nie alleen nog buiten nie, so hy lee langsaan op die bed, maak so lang die bed warm, en dan saai ek hier in die spaarkamer uit.
2: Sluit jou week af elke sondag aan tussen 6 en 8 met my, Danny Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedrijf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en morgen, net hier op Ramkat Radio.

Goeiemiddag, dit is vrijdagmiddag, so pas na 2 uur en jy luister na ons program Op die Horizon. Hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Dit is hier waar ons nieuwe kunstenaars wat op die horizon sit en inloer na superster status aan julle voorstel. En dit is my voorrecht

en dan is daar die andere wat jylle ondersteuning verlang en binnenkort groot name in die muziekwereld gaan word. Een ding wat hulle allemaal echter in gemeen het, is hulle is allemaal buitengewoon talentvol. Sit terug en geniet die muziek en talent wat die mense vandag vir ons bring. Lekker luister. Het baie goed afgegaan. Die luisteraars is beïndruk met die uitstekende talent wat op die horizon sit en inloer. En wanneer hulle binnenkort groot name in die muziekbedrijf gaan word, kan julle sê, julle het het eerste gehoor op Netradio SA. Ek loop oor van trots om hierdie groep baie talentvolle kunstenaars te verteenwoordig op ons program. Right. Sit terug, skop die skoene uit en luister lekker na vars talent wat vandag vir ons afgelever word. Nou hierdie volgende ou, Duan Lou, is nou die derde week wat ek sy muziek probeer aan die gang kry, ek weet nie, maar ek het nou een nieuwe opname gaan kry by hom, en so ek glo hy gaan vandag werk, daar is nie een kwestie daar oor nie. Ons skop af met hom, Duan Lou, is aanvankelijk van Klerksdorp, daarna studeer hy in Potchefstroom en is tans werkzaam as laarskoolonderwijzer in Rustenburg. Duan raak enige gehoor aan met sy deegsame vertolking van liedjies wat door homself geskryf is en meesterlik met gevoel en emosie aan sy gehoor oorgedra word. Sy genreis wissel van rustige ballades, contemporair en voetiek lichte rock. Hy is ook baie sukses met die aanbieding van jeug gospel vertoning en die beste manier om sy sangstyl te beskryf is een vermenging van Steve Hofmeyer en een baie rustige en ernstige Robbie Wessels. Duan Lou het als kouwers geskeer met groot kunstenaars in die SA muziekbedrijf wat insluit Corlia, Janie Moman, Leanie May, Ampi, Kurt Derren en Anton Meiberg, waar hy die verhoog met hulle gedeel het en ook in voorprogramme vir daar die kunstenaars opgetreed. Openbare feeste en funksies wat hy al by opgetreed sluit in, optredes tydens Koutel, KKNK, waar hy al 3 jaar te sien is, Hartklop, 4 jaar, Geriepfees, Jacaranda, Skou en vele ander geleendhede. Duan sy muziek word aangebied op verskeie radiostasies wat insluit Suidkaap FM, Wild Coast FM, Boerverval Stereo, 90.4 FM, All The Time Radio en nou nog Net Radio wat bygevoeg kan word. Indien enigeen vir Duan Lou wil bespreek, kan hulle my laat weet op die kontaknommers wat ek aan die einde van die program sal verskaf. Duan Lou sing vir ons as die stof gaan lee.

jong lewe gee. Nicola is een graad 11 leerder aan die hoërskool Stoffberg en sy speel die melodiek gitaar, terwyl Lindy Lee, een graad 8 leerder op die hoërskool Stoffberg, die basgitaar speel. Om die deel te vorm wat ons nog nooit eens muziekles ontvang het nie en net op gehoor speel. Nicola en Lindy Lee stem saam dat hierdie jaar sy in die bos kunstefeest definitief vir hulle hoogtepunt was in hulle muziekloopbaan en toe hulle daar opgetreed. Verlede jaar het die venterkies hulle debietalbum Vlindervingers uitgereik met het onlangs hulle tweede album Wikkelvingers ook uitgereik. Die venterkies het in een jaar weggeloop met toekennings in die EFM boeremuziek toekennings, onder andere van die boeremuziek nuwelinge, as ook boeremuziek treffers en Boba's boere 5 treffer vir hulle treffer waar die sabi vloei. Ons luister na die twee van hulle, Silikies, Lekker ou Jan, en dan direct sommer daarna gaan ek speel die Ratkas vastrap van die twee venterkies.

Right, Henning Joubert het begin muziek maak op 7-jarige ouderdom. Sy pa was een muzikant in eie reg en het ook een kadetorkest van die hoogste gehalte afgerig. Hy was ook een orlis in die kerk, dus was hy maar altyd een instrument wat iewers rondgeleed en waarmee hy kon experimenteer. Op 12-jarige ouderdom het Henning concertina gespeel in Goudkop Primêre Skoolse Boerorkest. Hy het groot geword in Klerksdorp, wat een folk omgeving is, en sodoende blootgestel aan verskeidenheid instrumente soos gitare, basgitare en dromme. Na skool het hy muziek en meer so gitaar gaan studeer by Jazz Departement van die Technikon van Pretoria, waar hy 'n beurs ontvang het. Hy het reeds verskeie toekennings ontvang, onder andere ATKV, The Rock Guild, beste concertina speler, 17 jaar oud, Stedford en Guinness Book of Record vir die grootste concertina ensemble. Henning was ook een lid van die revolutionaire Afrikaanse rockgroep Beeskraal en het gereeld saam met die orkest getoer. Tijdens die toere het Henning heel wat muzikante ontmoet en wat hom genader het om vir hulle gitaar te speel. Hy het later weggebreek van Beeskraal en begin op vryskut basis vir kunstenaars soos William Blackrose, Stein Forrie en een paar ander coverbands te speel. Gedurende optrede in Londen het Henning vir Dowsie ontmoet en een maand later het hy op een permanente basis saam met hom beginne toer. Na dit was hy permanente lid van Robbie Wessels se orkest vir 3 jaar en daarna deel van Bok van Blerk's orkest. In 2001 het hy die Sakki Langarm boerorkestcompetitie op Kijknet gewen en die album van wat gevolg het, het weggestap met Samma toekennings. Henning Joubert speel vandag vir ons Die Ou Waanhuis.

Hy rustige klanke daar van Sonel met haar eie composiesie, Hart op jou mou. Bosduif is in 2018 gestig en het die muziekbedrijf betree met een enkelsnit en muziekvideo Brandy Special, wat door meer as 300.000 mense gesien is, gevolg door hulle tweede enkelsnit en muziekvideo Een vir my, wat net so goed ontvang is. Die ensemble is ook reeds deur Bok Radio genomineer as groep van die jaar en Laat val die water was genomineer vir liedjie van die jaar. Die groep bestaan grotendeels uit lede van die gewilde muziekgroep Rabbedak, wat ek ook al voorheen op die program gehad het, Jordaan, Emil Gopel, hy is die bas-gitaarspeler, Kabi Saks, saxofoonspeler, Leroy Souls, drumspeler en Brendan Campbell, vervaardiger en hoofgitaarspeler met die toevoeging van Boland as voorsanger. Wat hulle so geliefd en uniek maak is die feit dat hulle so divers is en allemaal op verskillende muziekinvloede het en dit alles op een manier gecombineer word om een unieke klank weer te gee. Volgens Boland is dit juist die verskille wat positief interessant maak. Ons het allemaal verskillende voorkeure en idees as gevolg van ons verskillende kulturele achtergronde. Ons is waarlik een multikulturele groep en elke sin van die woord. Herinner my wat ons vandag na gaan luister is die groep se vierde enkelsnit Vrystelling en kort, volg kort op die hake van Laat val die water wat my wat baie goed ontvang is en vir weke lang bo aan verskeie treffersparades gebronk het. Die muziekvideo kan ook steeds op die kassie gesien word. Herinner my, deur Posduif.

Tommy James en die Shondells. Een Shondell word beskryf in die woordeboek as iemand wat lang is en baie snaaks is. Hy hou van muziek en het een warm en aangename persoonlikheid. Een Shondell hou van pret en allemaal hou van hom. Volgende is Gert Smit en hy is in December 1944 in Kreersdorp gebore. Sy eerste talentcompetitie het hy op die ouderdom van 15 by die Little Top in Durban gewen. Gene Rockwell is in juli 1998 oorlede na hy een jaar voor dit met kanker gediagnoseer was. Sy eerste groep was The Blue Angels, wat later in 1963 The Falcons geword het. Voor so lang ek kan onthou was Gene Rockwell maar altyd in een rolstoel gewees, alhoewel hy gedurende sy optredes verkies het om te staan, wat hy nie vir lang kon doen nie. Dalk weet iemand wat luister hoekom hy in een rolstoel beland het. Ek sal waardeer as julle my kan laat weet, maar op die wye Google en internet blyk dit een goed bewaarde geheim te wees. Ek kan dit nie ergens opspoor nie. Nou ja, allemaal het seker nou al geraai. Volgende gaan ek speel, hier is Gene Rockwell met Heart.

Mountain. Tommy Holmby is op 20 December 1950 net buiten Rustenburg op hulle familieplaas gebore. As 14-jarige het hy van sy ma een akoestiese gitaar as geskenk ontvang. Op 16 was hy reeds een sanger van formaat en een skitterende gitaarspeler, wat in 1966 saam met sy schoolmaats sy eerste groep gestig het. In 1967 het Tommy Oliver een nieuwe groep onder die naam Team 4 gestig, maar die naam is later na The Pied Pipers verander. Hulle het gereeld by funksies en by die Tambiti Inn Hotel in Rustenburg opgetree. Na school het hy as inspecteur op die myne in Rustenburg gewerk en in 1971 het hy die groep Sounds Gravitation gestig. Hierdie groep was baie gewild en het gereeld by The Crazy Horse op sy thuisdorp gespeel. Ten hierdie tyd het Tommy ook gereeld by die Babfontein en Robinson Lake opgetree. In April 1973, onder aansporing van Tommy Dell, het Tommy Oliver een van sy eie composities, I Wanna Live, by GRC opgeneem. Die snit het hy reeds een geruime tyd op sy optredes gesing en het was baie gewild onder die publiek. Met die uitreiking van die Solo 7 was dit onmiddellike treffer en die snit het nationale Springbok top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In November 1973 het die snit die hoogste posisie, namelijk die derde plek bereik. Die treffer het in die jaar vir Tommy een dubbel gouden toekenning verwerf. Tommy Oliver sing nou vir ons sy eie treffer, I Wanna Live.

die liekie Georgie Girl is die thema liekie van een rolprent met diezelfde naam. Georgie word gespeeld door Lynn Redgrave en is die naïeve jong meisiekie wat voordeel daarin sien om te val vir die attenties van een ou inwoner wat homself as haar stiefpa ag sedert hy 'n kontrak aan haar bied wat haar van lewenslange luxede waarborg. Hulle trou en neem die dochter van Georgie se vriendin aan en dis ook al wat hulle in gemeen het. Georgie gee geen aandag aan haar manie, leef in luxheid en spandeer al haar tyd met die grootmaak van Sarah, die dochter. Gesing deur die Seekers, luister ons nou na Georgie Girl van 1967.

George Eagle met die prachtige Judith Durham van die Seekers. Ok, die volgende ene, haar ouders was van Poolse afkomst en sy was in Hackney in Engeland gebore. Haar solo muziek word in Zuid-Afrika uitgegee, Wanda Arletti, sy rechte van is Arletowich, en sy sing vir die Zuid-Afrikaanse groep The Staccatos. En trouw met die leadgitaarspeler daar, Richard Krauss. Haar liedjie wat ons nou gaan luister is Zanzibar, en dit is in Oktober 1970 hier in Zuid-Afrika uitgegee.

kon speel, ek het die plaat oor en oor geluister, en so saam die plaat gesing, dat ek naderhand tot die Franse woorde, woord vir woord geken het, maar geen clue gehad het, wat het beteken nie. Ok, volgende is The Shuffles, een groep uit Nederland speel vir ons, hulle roemstrek oor een dekade tussen 1963 tot 1973. Dis vooral in die laaste paar jaar wat hulle enige noembare sukses behaal met enkerspelers soos Shalala, I Need You, Believe in Now and Tomorrow, Bitter Tears, Teardrop on Teardrop, The Way the Music Goes, Without You, Glory Glory, I'll Give You My Love. Ons luister na hulle grootste treffer, Shalala, I Need You.

0: Lekker Radio Raps, Radio Raps daar so met vanaand, ek is so hier vastgevang in die klomp WhatsApps wat hier inkom, ek probeer so skelm lees so lang wat daar is, maar ek sal maar so bykie terughou, hier is klomp lekker WhatsApps, ons gaan nou lekker gesels, eerstens hier so, die president van Ramkat Radio het ook vir ons die eer gedoen om hallo te sê, Naand Rudolf.
1: Hey, is woensdag aand hier op Ramkat Radio en die legendarische DJ Toy is weer terug op die lig.
0: Jebo!
1: Hey, DJ Toy, die hoofman oor 100, die ou van Grabouw, grootkat van Ramkat, ons het na lekker show weer vanavond, het is koud hier in die Kaap, ek is seker aan Grabouw, sowel is het ook koud, maar jy gaan het natuurlijk wat lekker warm maak. Hey, al die nieuwe luisteraars, welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. Geniet die aand, julle is in goeie hande.
0: Daar is hy, dankie Rudolf, en ek wil hem ook nou net, terwyl ons so praat van die kouwe, ja, die kouwe is bezig om oor te kom, hier so, ek toe by die huis gekom het, toe sien ek, toe begin raak het nou so halwe koelerig bewolk en dinge, goed, vanochtend, vandag hier op een stadium het die sonnetjie daar lekker geskyn, hier oor die middag en vroeg ochend, of laat ochend en vroeg middag, was het daar nou een bykie lekker sonskyn gewees, ook vir een slag, maar hulle sê ons nou daar kom so een bykie een kouwe frontjie deur. Maar moet nie bekommerd wees oor die kouwe front wat deurkom hee, want hierdie volgende song het een van ons mede-omroepers, of omroepsters, hoe sê mens nou, dame, Hannelie van Rooyen, sy het nogal hierdie song vir my aangestuur en gesê, hey, DJ Toy, kyk een bykie daar, daar is vir jou een lekker woensdag aand song. Nou toe, baie dankie vir daai en Hanlie, dat jy my op hierdie ene gebring het. So ek wil sommer nou hierdie een speel, en speciaal vir DJ Toy en Naweek Afskop en al sy luisteraars daar buitenkant. En die song is een lekker song, ek wonder amper of ons moet ons volkslied maak op een woensdag aand. Dis Wit Warm Beats, nee, en hulle sê, Klein Saterdag.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Després van dir Bronca Dràdio.
2: Chicken banana.
3: Lekker, lekker, jou Bronca Dràdio. Petsie, petsie, rauw. Mijn naam is Rob Goos. Snakel, jou. Terug welkom, verheerd.
2: Chicken banana.
3: Ja, ja, ja. Ik was laatst vrijdag aan zo'n beetje onder die wolken geweest. Maar vanavond is ik boe op die wolken.
2: Chicken banana. Chicken banana.
3: Ah, sorry. We hebben vanavond niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laat zak. Dat je vier keer aansteek. Of zomaar net zo'n beetje rock and roll over die ijs.
2: Banana. Chicken.
3: Als je chicken of als je banana.
2: Banana. Banana.
3: Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramkatrani op NC.Z 066-032-393 zo WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp nummerkie. En ik wil vanavond dat je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek al je voorbaaikje uit jou papa en laat jou dicht beweeg. Ja, ik wil ook veel zeggen. Bye bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleiding op een vrijdagavond. En ook altijd dat het zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, oom is al ziekerig. Is niet een cirkel. Je moest maar bekomen te werk. Maar die van jullie wat gezond is. Als je jouw flu shot gehad hebt, papi. Als jij was king of the castle. Wat zei je, oom? Verstaan, was je Richard Gere. Vandaag is je reverse Gere.
2: Chicken banana. Chicken banana.
3: Ja. Als vanavond de eerste keer is op Ramkatrani, wil ik weer zeggen bye bye welkom. Mijn naam is Rolf Goos en het is mijn eer en mijn plezier om jou vanavond gezelschap te houden hier op Ramkatrani op NC.Z. Als je denkt je op je lucht is helemaal mal en van zijn loodje getikt, dan wil ik weer zeggen absoluut recht. Welkom op Ramkatrani, het is altijd lekker om samen met je te keer. En ik wil, hey, je moet de kans vat samen met mij vanavond.

0: La criobronca davant el Traveling Wilburys. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison and Bob Dylan. Lekker van 1988, zowel je af, is dit natuurlijk Traveling Wilburys hier op Ramkatradio.co.za. Man, zoals Tanny Rea altijd zei, dus breek op en kijk. Ik hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand, en jy gaan lekker samen ons keier, en die vleisjes gaan braai, en die vierkies gaan brand. Dus natuurlijk hoe dit hoort hier op Ramkatradio, en is net so 10-11 minuten na 6, en 6:30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie, en dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond samen ons keier. Ek krij nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laas naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond wil is. Baie, baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie, baie dankie 2632. Lekker, weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin slecht voel, vrijdag, yes, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na een paar doepas en ek dink toe by myself weer by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal in my resyne gelijktijdig. Yes, lekker, toe vat hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier zondag opgestel. Maar ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug op belag. Jou Bramke Radio op en C op en Zera. So baie welkom, ek hoop vanavond jy geniet het. Laat jou deeg beweeg as jy vanavond ek jy koud krijg vat van mamie so van oud toesteppie, want dis mis het woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer was jullie die ene keer gehoor van Outfield? Outfield, heel Bramke Radio met Jola. You know.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net hier op ramkadrani.co.za. As jy nog geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie, baie welkom ook aan André en Hanlie op ramkadrani, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan met my ingestaan het. Baie, baie gewilde mense en omroepers hier op ramkadrani, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daarby, hulle gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pola te sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir ouma's verjaarsdag, ouma verjaar by voorbaat, baie baie geluk ouma met ouma's verjaarsdag, mag dit een wonderlike dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramkadranio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramkadranio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanaand, sy grappietijd hier op Ramkadranio, is om Tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek nie 100% seker nie, jy sal wel met self uitfigure wat jy aangaan, en net jy op Ramkadranio op en sê op en sê daar.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game uit uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie? Daar was Gerard de Vigie nog, Gerard de Vigie. Wat hy nou brandewijn gesteep het. Rek, nou sal ek haar een dag aan die hokkertje, ek sê die stof haar af, ek sê die water in die ijs aan die, ek sê Gerard sy halfjackie weg. Ek sê die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Nieuwland. Hier draf die span nou op die veld op, en ek die sê, ek gaat sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die bijname, ek gaat sommer nog advertenties ook al gooi, miskien gaat die sponsors my betaal. Toe Jolle kom so, goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes kyn en die seevoortjes vlieg rond. It's a sunshine day. En op die middelkolletjes sit krolle van die meel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan en het afskop richting ook aan van die vel. Die skeiser kom na alle gestap en sê, is jylle reg. Krolle sê, alles is reg, altijd reg, Toyota. En Karola stop af, er is een prachtige een met hang onder die baddes, Kentucky Gucci. Kentucky vat een prachtig uit lucht gedraak, maar Rappelbeek Roos daar, hij vriet voor Kentucky. Hij is nog lekker rakbeerie, en me vangen lekker rakbeerie. Nou leer die mannen daar boom elkaar, deem elkaar, onder elkaar, allemaal soep voor die bol, die skies net daar blaas op zijn vleetje. Hij zei, it's not inside, it's on top. En ja, wat die hele boom lees, Muffy Martens. Die skies net daar zei, staan een beetje op, Muffy, wat gaat nou wat, Johannes, met die voetbal spelen, man? Nou sê het Moffie wat haar terug as jy als met die skies het, hy sê, ek kan klaarkom sonder my bra. En ek kan klaarkom sonder my man. Maar ek kan nie klaarkom sonder die boys nie. Hy sê, sê hy los die baie dinge, man, die vaste skram word daar gevorm, my man met die bal, want as het is meekat meie, meekat druk so bietje aan die skram, meekat sê die bal in, meekat gaat hem kry, meekat gaat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naas boter. Meerkat is by naast voorbij, hy laat wiel. Them stones, fire stones. En Meerkat gaat dwars deur, en Meerkat gaat hem kry, en hy kry hem nou. Want hoe verder jy rij, hoe minder die wrijving. Dan word afgeskop van die middel van die veld, dat was een hooi een wat hang onder die bal is boelboel breed. Boelboel vat hem prachtig uit lig uit, hy ontdek 2-3 man, hy kom ten die katlijn af, maar Poedelpina kom dek vir boelboel, ach meen ek hem dek prachtig. Hy kryf een boel uit die kantlijn, hier kom Dog Moore, die druk soek by. En die hele spelletje met dogma boop staat daar oor die kantlijn terwijl het nou lekker soutje op Nieuweland. Nou zit olifant was tussen wat laatste jersey, ze zei, dat breng hem een nieuwe jersey. Hij kijk om zo'n tinnie zon, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trek hem zo'n dik lijf aan, hij zei, ek is een zeesop, baba. Die bal werd aangegooid, wordt geklapt naar Amerika toe. Amerika geeft brandewijn bresla, brandewijn geeft kasserolie pinaar, kasserolie al. En hij knip. En hij al, en hij knip. En met zo'n boog, denk er over de doelijn. En nou zei die kennis hulle wat chips he. Ek sê, don't say chips, say we'll ask Inkle Cat. Deedle deedle deedle, Inkle Cat.

0: Als hij boek van Berkje op Ramke Granio, van al die doubles wat ik single is. Nee, ik ben niet hoe werkend ze zijn, lieve die, maar die realiteit is, ik had gedacht altijd, als je iets dubbel zo goed doet, dan behoort het beter op te wezen. Is het niet wat? Klik het over bij die band sê, van al die doubles waar die man zo single is. Is het waar? Kan nie wees, anyway. Nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ik het julle net al vertel. Papi. Kyk, ek gaan eers laat die oom klaar praat, dan gaan ek op weer vertel van 2 dae weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jou nou, die burgemeester van Garies landelike gebied. Kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eers bykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar hallo, jy ook wel mag wees. En ek in die water heb geert, ja, jy is alweer weg. Was het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer maas, daar is het tijd vir alles. En wat mense, koop julle te lekker aan, die vuur op rand. Tietjes staan recht, net die ijs bygooi, is wel koud genoeg, ek kry peperkoud. Ek is ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir een mens sê. En ja, nee wat mense, die wordt gejaard, maar je geluk, hospitaal mensen, ik hoop je er sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, Blomme, ze knauw je aan het ook gezegd, Blomme is baie mooi in die area. Daar is het hele paar gasthuis en blijplekken, zoals die mensen die kant op beweeg. En dan kan men net aan bij Garies, zeker op sommige politiestasie of Sambeer Ivers, net navraag doen voor blijplekken, goeders. Kan er maar een boek, daar in die mensen zijn area. Zo ja. Nee, wat Rudolf verder, jullie kant, loopt dan een mooie wereld, dat is mooi groen, zoals ik zei. Hier is van die riviertjes van ons, hier in die bergen, uit wat loopt. Het loopt net niet heel deur, nee, het loopt zo in, dan raken we echt in die grond. Zo, die wereld is maar redelijk nat. Ik heb nou die dag al toevallig dinsdag geweest, dinsdag, woensdag, ze daar in die pad, zoals ik gereden, dat ik die bakje in de slag geloof val. Niet eens geweten is hoe nat die net gereden op zijn peens gelopen lees. So, ja, dat weet je hoe nat is die wereld hier.
0: Wauw.
1: Zo, so, dat is... Ik kon het niet geloven, maar dat dit gebeurt met mij. Maar ja, nee, wat verder mensen. Geniet net je hand. En laat die dingen maar lopen, Oboet. Ja, jij is me daar bij Rudolf. Je kan zomaar gauw daar in de studio een koffietje bij hem lopen drinken. Als het dan zeker moet wees. Dat is nabij genoeg.
0: Ja.
1: Zo, geniet daarbij bij. En ja, Christel, mannetje, jij de daaikant. Mannetje, jij is mezelf weer op je trip. Christel, ik hoop jullie kom morgen veilig terug. Zijn elkaar krijgen weer in die onderdorp. En matigheid voor ogen, rij maar veilig. En ja, nee wat, Rudolf. Je kan maar laten lopen. Ik had eindelijk, zoals ik zal zeggen, lekker nabij daaikant gehad. Ons was me dan... Dat uit geniet. Die weer was me nog niet zo in ons gunsten niet, maar meesmaak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste zo. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die pot te krijgen, te gezelsen, te koken, te keren te gaan. Zo, mijn dankje daarvoor, waardeer dat. Zo, ik hoop je het al jouw geschenkje geproe. Ik denk, het wordt zeker doekzaaf te wees. Ja. Oké, ik kan niet daar praten. Die oren, die muizen luisteren. Muizen hebben groot oren. Zo, ik zal maar eerst niet te ver uitbrengen. Oké, nee wat Rudolf. Lekker aan voor allemaal. Een mooi loop. En laat die dingen maar lopen. Ons is met jou. En ja, mijn vrouw. Zeker op die laatste. Maar ik blijf liever jou. Zo, weet het net. Ik zal vanavond diep achter in je bouden liggen. Oké, mooi loop allemaal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie dat oom Frikkie is lekker op van Tannie Ria en oom Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar het die oom nou vir ons nou gesê. Ons het nou 2 dae terug met my sisters en dochter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie. Is dit nou 'n niece of a cousin? Ek sê sommer niggie goed. Niggie goed het getrou, dis nou Lisandrie en my broer sê Ferdy, dit was eintlik Freddy. Dit is mos Freddy, nee, is nie Ferdy nie. Maar hy sê altyd Ferdy. My broer was Gert. Goosen was toe nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broers, maar die ouwe speaker is hoor, o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom, is het daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oom hulle gee daar my geskenkie, oom, hierdie naam ek, is het daar geskenkie sy beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons dan die Vrydag aand, maar wie met die troue gebeur van dinge daar maar vinnig, man en ou te genoeg tyd hê, my suster hulle is besig en ons is by die gastehuis en ons kuier nou lekker daar in Jesus op 'n stadium tussen omtrent 300 mense in daai gast in daai woonstel gastehuise. Die helfte van die mense weet ek waar vanaf hulle kom. Nou ek het vroeg aan toe ek nou daar die agtermiddag kom, toe sien ek wag. As ek wil eet, dan moet ek nou hier 'n man nominate om die braai werk vir my. Ek worry nie van die ander mense nie wat hier gaan te eet word van daardie. Gelukkig toe jou sê om frikkie nee, kyk ons maak sommer twee vir hierdie. Ons maak sommer daar die ander kant maak hy vier aan hierdie kant. Aanstaande skoonsien. Ek noem hom sommer hoofbraaier. Ek bly vergeet nee, ek spot hom. Hop sê ek DJ braaier, DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonseun, CF braai toe besem raai man braai my steaks nie asof dit in die steakhouse is. So CF, ek weet nou nie of jy vanaand luister maar ek sê vir jou baie dankie weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So ongeag van wat mense sê jy kan. Hy het Sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy kouwe teels, en krul, soos 1000 poots,